nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jasper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
1: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
0: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
2: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
0: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
1: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
0: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
2: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
0: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

achter ogen van ijs. Zet een dapper gezicht op en drink er daar geen

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.

24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.

Goedemorgen. Het is weer jazz op zondag. Op de zondagochtend met Ria Wicht. In plaats van voormalig Andrea Brewster. Ik kan het toch niet laten om af en toe dat nog even te noemen. Maar we luisteren naar muziek uit de omgeving van Wageningen. Namelijk uit Arnhem. Van de heren van de Storyville Jazz Band met Bugle Boy March. En zoals u weet, zij waren vaker hier in Wageningen. En de heer Ruud Nieuwenhuizen op cornet was een mooie leider van de band, een goede leider. Met fantastische muziek altijd weer terug. En ook zelfs met mensen uit de omgeving die allemaal niet er meer zijn helaas, maar wel mooie herinneringen aan zijn. Dan, mensen, gaan we ook luisteren naar weer een favoriet. Een favoriet die ik bijna niet kan laten, namelijk Provisorka. De muziek die we gaan luisteren heet Margie. En het is opnames uit 1989, die van zojuist waren uit 1988, maar deze komt uit 1989. En we gaan luisteren naar de Provisorka Jazz Band, die hier vaak te gast was als optredende band. Margie.

Ja, mooie herinneringen van de Provisorca Jazz Band van oude tijden hier, van hun concerten. Ja, en dan hoorde u zeker ook hun instrumenten, zoals ze ook altijd weer prachtig en bijzonder waren. En zoals ik al zei eerder, dat ze nog wel eens af en toe naar ons mailen om te zeggen, vragen van hoe gaat het in Wageningen? Misschien komen ze nog wel eens een keertje voor een concert. Laten we hopen. Dan, mensen, gaan we over naar een volgende. En dat is een opname met muzici die met Louis Armstrong allemaal opgetreden hebben, of die hun muziek van Louis Armstrong ontzettend graag spelen. En dat waren mensen uit de band van Louis, maar ook anderen daarbuiten. En te weten onder andere Peanut Huckle op de klarinet, Tremmy Young op de trombone, Billy Butterfield op trompet en Gus Johnson op de drums. We luisteren naar een opname gemaakt in 1983... toen ze op tournee waren in Europa. Opgenomen in Monster in Nederland. En de opname is van de band, die heet Basis Street Blues.

Nou, dat was weer eigenlijk Louis Armstrong, zoals van ouds. Alleen dus opgenomen in 1986. En ik kon er altijd weer van genieten van deze mooie muziek. Dan gaan wij verder naar een band die uit Bern komt. Nou ja, Bern, inderdaad. Maar ook uit Biel. In Biel in Zwitserland is altijd elk jaar een groot festival met heel veel oude stijlmuziek. Helaas is dat een beetje minder geworden. Er was een man die een band leidde, die gaan we zo laten horen, André Racine. En hij heeft ook prachtige opnames gemaakt met zijn band en die heet de Swiss Dixie Stompers. Nou, is dit een opname die ik wil laten horen van zijn 35-jarige jubileum uit 1989. Nou. En zoals bedacht, had ik dus bedacht daar een stuk te laten horen wat we altijd graag luisteren. Dat is The Old Rugged Cross. En Racine is zeer actief, altijd geweest in Zwitserland. Zeer bekend ook in het buitenland. En hij maakt altijd mooie opnames ook. Dus laten we even luisteren naar 35 jaar jubileum van de Swiss Dixie Stompers.

Ja, de Swiss-Dixie-stompers. Ja, wij waren erg enthousiast altijd over de André Racine met zijn band. Omdat hij zo vreselijk actief en serieus was. En hij was in het dagelijks leven, geloof ik, accountant of boekhouder. Iets dergelijks, maar hij was altijd zeer organiserend. Ontzettend aardige man en een ontzettend leuke band. Nou, gaan we verder met iemand die in de tradjazz in Zweden een beroemd iemand was. Namelijk Gösta Linderholm. Ja, als je dan met Zweden sprak over jazz, dan moest dat over Gösta gaan. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Want ik probeer een beetje een goede variatie te brengen. En nu gaan we luisteren dus naar Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Van Gösta Linderholm en zijn Tread Brothers.

Dat is Gösta Linderholm met zijn Tread Brothers uit Zweden. En dat nummer heette, zoals ik al zei, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Maar hier staat het op de cd in het Zweeds. Vet doei hör dat kens at Missa New Orleans. Nou, dat, zo is het in het Zweeds. En zo zong hij het dus ook in het Zweeds. Wij denken dat het de muziek, we hoorden de muziek wel, maar zijn tekst is in het Zweeds. Dat is mooi. Dit waren opnames uit 1995, dus niet eens zo heel lang geleden. Nu mensen, gaan we verder met ook een bekende band die we vaak zagen overal in Nederland en Duitsland. Dat is namelijk de Stable Roof Jazz Band onder leiding van Hans Herwart. Met opnames die echt ook voor iedereen heel erg gekend werden. En ik heb gekozen voor You Are My Sunshine. Dus luister naar de Stable Roof Jazz Band.

was de Stable Roof Jazz Band met You Are My Sunshine. Nu gaan we verder met ook leuke muziek, vind ik zelf. Namelijk Monty Sunshine zelf. Monty Sunshine, de klarinetist van de Chris Barber Band, die altijd aanwezig was. Hij is bekend van de eerste jaren van de Chris Barber Band met Petite Fleur, zoals iedereen dat altijd weer noemt. En hij is toch ook voor zichzelf met zijn eigen band ook heeft veel grote successen gehad. Hij kwam vaak optreden. Hij was heel veel onderweg. En ja, ik vond het altijd heel leuk als hij er was. Ik denk dat bijvoorbeeld het volgende stuk, Wildcat Blues, wel heel goed door ze gespeeld wordt. Dit is een opname die uit 1996 is. En die was opgenomen, ja, waar is die opgenomen? Die is bij, even kijken, in Düsseldorf in de L-Round House Studio. Dat zegt u waarschijnlijk niet, maar dat was in die tijd wel een hele mooie studio opgenomen. Dus Monty Sunshine met zijn muzici.

Ja, die Monty die altijd zo prachtig speelde. Ook hij is niet meer onder ons, maar mooie herinneringen, heel mooie herinneringen. Nou mensen, dan is aanstaand, ja niet dit weekend,

bij een concert was van Max Colley's Rhythm Aces in Breda. En dat ik toen daar zat aan een bar. En toen kwam ik iemand tegen en die ging naast me zitten. Ja, ik ken jou wel hoor, zei hij. En toen ik zei, oké, hallo. En toen zei hij, maar mag ik straks met jou terugrijden? Dan heb ik een taxi gratis naar Wageningen terug. En toen moest ik heel erg lachen natuurlijk. Ik zeg, uiteraard, geen probleem. Dus toen ben ik braaf teruggereden met een van de Wageningers die graag naar de jazz kwamen luisteren in Breda. Maar goed, we gaan luisteren nu naar iemand die ook heel bekend is in Breda, maar ook op andere plaatsen. En dat is Bernard Berghout. En Bernard Berghout, ook een fantastisch klarinetist, ook nog arts daarbij. Was de laatste tijd ook nogal ziek, als ik het zo begrepen heb. Maar ik hoop dat hij weer een stuk beter is. En wat die staat daar ook bij op deze plaat, is Frits Landersbergen, die in het huidige jazzfestival ook een onderscheiding gaat krijgen als een van de belangrijkste mensen in de jazz. We gaan luisteren naar een mooie Goodman-song, Benny Goodman, te weten Airmail Special. En het is uit wanneer is het opgenomen? Het is opgenomen, kan ik niet zo snel zien. Jawel, in de studio van Max Bolleman in 1990. Dus we luisteren naar echt een favoriet van Benny Goodman, Airmail Special.

Dat waren Bernhard Berghout, Frits Landersbergen en hun band met verschillende bekende mensen uit met Airmail Special. En zou zeggen, ga kijken in Breda, waar de heer Frits Landersbergen waarschijnlijk mooie muziek gaat brengen. Dan gaan we door naar een ander jazzfestival, namelijk ook wel een beetje bekend. Uit 2004 het Riverboat Jazz Festival in Silkeborg in Denemarken. Werd ook door heel veel mensen erg geroemd, dat ze altijd leuke bandjes daar hadden. Het was altijd gezellig daar. En ook de Nederlandse bands werden vaak daar gehoord. Bijvoorbeeld op deze plaat staan allerlei opnames van de verschillende bands van het jaar 2004. Dat waren er een heleboel, een stuk of 15. En we gaan eerst luisteren naar een band die heet Burig Letien, New Orleans Ensemble. En u hoort het. Het is met Thomas Letien op de klarinet en de sax. Thomas Letien, die bekend ook hier is. Hij was vaker geweest met Lilian Bouté en misschien ook wel met anderen. Zeer geliefd, ook in België. Laten we even luisteren naar het nummer. Ja, wat was het nummer? Dat is een heel moeilijk nummer. Thibourique, assez la vous. Nou, laten we eens horen wat dat is.

Ja, dames en heren, dat was Thomas Letjem met zijn leuke bandje, zou ik zeggen, uit Silkeborg. Maar ik had het zojuist over Breda. Aanstaande 10 mei, dus Moederdag, is er ook jazz. Mensen kunnen dus naar moeder gaan of met moeder samen. Bijvoorbeeld in Breda, in de Zandloper, hebben ze hele leuke oude stijl sessies met ja, ook swing. En daar kunt u terecht om 3 uur 's middags, om naar, dus vanmiddag nog, om naar de muziek te luisteren. Dus ga eens kijken, zou ik zeggen, als je zin hebt om gezellig nog even uit te gaan in Breda. En alvast de sfeer van Breda te proeven voor de hemelvaarttijd dat de jazz daar losbarst op straat. Nu, we gaan door met diezelfde Silkeborg. En daar was de Dutch Swing College Band ook in 2004. En we gaan luisteren naar een stuk van Bob Kaper. Dit heet Blue Mystery. En het is met de bezetting zoals wij hem kennen. Met, ja, uit die oude tijden, Georges Cathé en Frits Cathé. Dat vind ik altijd weer fijn om te horen. Met Rob Agerbeek. En uiteraard met Bob Kaper en Bert de Kort. Luisteren we naar de Dutch Swing College Band.

dank. Dank mensen voor het luisteren naar ons uurtje jazz. En we gaan zo meteen door met nog een laatste stuk. Maar ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u aanraden om een gezellige moederdag te hebben vandaag. En als u zin heeft, ga naar Breda, want ze hebben het daar echt met de jazz altijd heel goed georganiseerd. Ze zijn daar heel actief. En het is altijd weer gezellig om naar muziek te luisteren met je vrienden, met andere mensen. Heel erg leuk. Dus een mooie dag gewenst, zowel vandaag als aanstaand weekend. We gaan, ik dank Ton voor alles zo op de plek zetten. We helpen met de techniek. Dat is hard nodig. Want je bent maar in je eentje om het allemaal weer te moeten doen. De laatste muziek die ik wil laten horen is een stuk van Glenn Miller wat iedereen kent. Namelijk Moonlight Serenade. Laten we nog even een gezellig momentje luisteren.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

niks is bekend gedraag. Vrumt genag, de wiede wereld is terwijl via draad en golm.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekfabriek. Een stapel liedjes zijn voor je geselecteerd en het komende uur ga ik ze graag voor je opzetten. Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje De Muziekfabriek.
2: Ron van der Steen.
1: In deze 24 uur economie is het voor de meesten van ons van kracht The Rush of Life. Luister als eerste naar Van Velzen.
2: Oh.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: Je hoort veel muziek en daar kom je de dag wel mee door. De muziekfabriek verandert.

0: Duidelijk zijn, we zijn niet vies van het Nederlandstalige lied. En zeker niet van Frans-Duits met Laat me nooit alleen. In dit midden is dan een liedje uit de jaren 80 van Debarge met The Rhythm of the Night. En we begonnen met Van Velzen, The Rush of Life. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, heb ik goed nieuws voor je. Want we hebben een website. Kijk even op bronvandesteen.nl. De grote en de kleine hit. Ja, ook die is weer aanwezig.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: De gaande tijd is lekker stopzetten bij het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van NSYNC met Bye Bye Bye. Deze Amerikaanse boyband is een van de succesvolste boybands van de jaren 90 en 2000. Ze verkochten meer dan 56 miljoen platen. De band werd in 1995 in Orlando, Florida gevormd, waarvan Justin Timberlake nog altijd in de schijnwerper staat. Manager Johnny Wright maakte de Backstreet Boys en NSYNC tot wereldsuccessen. De band verzorgde optredens tijdens de Academy Awards, de Super Bowl en de Olympische Spelen. Verder werkten ze samen met Michael Jackson, Celine Dion, Gloria Estefan en Stevie Wonder. Terwijl de groep een langdurige pauze in 2002 heeft aangekondigd, verklaarde men in 2007 dat de groep uit elkaar is. Het nummer Bye Bye Bye stond die week op nummertje 3 en kwam van 4 en dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit die is van de Red Hot Chili Peppers met Other Side. De muziekstijl van deze Amerikaanse band is funk, rap, punk, pop en rock georiënteerd. De band is 1983 opgericht in de stad Los Angeles. De groep is vooral bekend van de albums Californication, By the Way, Stadium Arcadium en I'm With You. Het nummer Under the Bridge was in veel Europese landen, zo ook in Nederland, een dikke hit. In 2012 werden de heren geïntroduceerd in de Rock Hall of Fame. Het nummer Other Side was een bescheiden hit en stond die week op nummertje 14 en kwam van nummertje 15. En dat voor 4 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 maart, oftewel week 10 van het jaar 2000.
1: Grote en kleine hit.

0: Wat een heerlijk nummer deze van Rox en My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes in de Muziekfabriek.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Het was die van Rob de Nijs, Een Huis in de Zon. En die van David Bowie en Let's Dance.
3: From long time ago. Jukebox classic. Golden Oldie.
0: Ze waren een succesvolle Schotse pop-rockgroep uit East of Glasgow. Opgericht in 1961 als de Gaylords, wat staat voor straatbende.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: In 1966 veranderden ze de naam van de groep. De meest succesvolle periode voor de band was van 1968 tot en met 1972. Ze scoorde een dikke hit. Stond dan ook nummer 3 in de Engelse hitlijsten. Luister uit 1970 naar Rainbow. Hier is Marmalade.

Het mag duidelijk zijn. Niks aan de hand muziek. Heerlijk. De Jukebox Classic voor deze keer uit 1970 van Marmalade en Rainbow. En ook jouw bijdrage is welkom. Ga even naar de website www.rondvandersteen.nl. Ik heb er weer drie voor je klaarstaan. We beginnen met een Nederlandstalige van Tijdloos. Hoe gaat het met jou?

0: gaat het met jou?
1: Ron Vanderstone, he's your Jedi.
0: Rijnstreek FM. Op januari 1943 en overleden op 20 september 1973.
2: Oude lullenplaat.
0: Een vrij korte leeftijd dus. Zijn naam is James Joseph Croce. Of beter bij je bekend als Jim Croce.
2: Oude lullenplaat.
0: Zijn succesvolle album You Don't Mess Around With Jim maakte hij in 1972. Van het album was het nummer Operator het meest succesvol. Met het liedje Bad Bad Leroy Brown brak hij door in 1973 bij een groot publiek. De song werd later gecoverd door Frank Sinatra en was tevens de tune van de Showbiz Quiz. Luister naar Jim Croce met Bad.

0: deze is echt van heel erg lang geleden. Deze van Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough.
1: De Muziekfabriek.
2: Hollander vindt ze, oelala.
0: En natuurlijk Spandau Ballet met True, een prachtige ballad uit de jaren 80. En Mystique met Ritmo de la Noche. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Heb je genoten? Daar wordt ja geknikt, dus even laten weten via www.ronvandesteen.nl. Goed, ik heb nog één liedje voor je. Dat is die van Justin Bieber, of Bieber, met medewerking van Ludacris. En dat heet Baby. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Oh.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: insane.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen. Ja, en daar zijn we weer. Geen idee of hier alles doorkwam, want ik hoorde de leader heel zachtjes hier is de staat van de stad zeggen. Maar misschien dat die, de spreker er een beetje genoeg van had, dat kan. We zijn weer terug, Leo Klep en ik, Simon Vink. Na een afwezigheid van 3 weken. Twee weken door mijn schuldvakantie. En de derde keer was 4 mei. En dan als je dan van 7 tot 8 uitzendt. Dat voelde niet helemaal goed bij ons. Nee. Dus dat hebben we laten lopen. En we waren wel aanwezig bij de herdenking. Waar ongelooflijk veel mensen waren, Leo. Voor mijn gevoel.
1: En dat was weer goed bezet, ja.
0: Was goed bezet.
1: Ik vind het elk jaar weer... Doet het me wat als ik zo vanuit de Hoogstraat de mensen uit zijstraten bij elkaar zie komen. En dat ik dan de mensen naar die plek zie lopen. Veel jonge mensen ook altijd. En, dat is heel mooi.
0: En het blijft op de een of andere manier nadat ik de bijeenkomsten in de jaren 80 bijwoonde. Dat we daar met een stuk of 50, misschien max 100 mensen stonden.
1: Ja.
0: Met het gevoel van dit gaat een keer ophouden. En dat is niet zo. En dat is denk ik ook wel goed. Dat we blijven stilstaan bij onze eigen geschiedenis.
1: Ja, ik heb de plechtigheid op het 5 meiplein heb ik op tv gevolgd. En ik moet zeggen dat ik daar ook... ik vond het heel mooi. Ja. Zoals het opgebouwd was, hoe ernstig, hoe overwogen. Ja, heel mooi.
0: Ja, ik heb dat niet gevolgd. En ik heb mijn kaartje, wat ik toevallig per ongeluk had gekregen, ook doorgegeven aan iemand anders. 4 mei is dat is het. En dan na 8 uur is het voor mij eigenlijk klaar. En ik merk overigens ook dat ik de hele 5 mei bijeenkomsten, het hele 5 mei festival eigenlijk, dat ik daar de connectie helemaal mee aan het kwijtraken ben. Het kan de leeftijd zijn.
1: Dat is de leeftijd.
0: Nou, ik weet het niet. Het zijn ook die, dat zei ook iemand op Facebook, die zwarte schermen overal. Mensen die volgens, althans de poster op Facebook van RTV Rijnstreek, beste luisteraars, laten je daar ook vooral horen. Die ook zeiden van ik ben 6 keer gefouilleerd. Iedere keer als ik naar een subterrein opging, werd ik weer opnieuw helemaal gefouilleerd. Dat past niet, vind ik. Ik vind het wat te grootschalig. Het is in feite gewoon een festival. En misschien is dat ook goed, dat het gewoon een festival is.
1: Ja, je noemt toch een aspect wat mij... eigenlijk de laatste jaren ernstig begon te irriteren. Toevallig zei de burgemeester in een interview dat hij zei van... ja, het moet toch niet zo zijn dat we 2 meter hoge hekken nodig hebben... om het 5 mei-festival veilig te houden. Het festival is aan het verworden tot een hekkenfestival.
0: Ja.
1: Wat zelfs niet alleen dat het hekken zijn, maar die moeten ook nog dicht zijn. Omdat vanwege het consumptiegebruik mensen niet van achter het hek mogen kijken naar de band. Maar ze moeten binnenkomen en dan voor hun consumpties afhankelijk zijn van... Ja. Betaalde consumpties. Het gevolg is dat je tussen de hekken doorloopt. En dan is dat omdat het betaalbaar moet zijn. En ze willen een vrij toegankelijk festival. Dat lukt. Hè? Je hoeft niet te betalen om binnen te komen. Maar de keerzijde daarvan is dat je niet binnenkomt. Maar tussen de hekken beland. En dat vind ik toch wel eens storend. Ik vraag me af of daar nog iets aan verbeterd kan worden aan dat proces.
0: Ja, het is natuurlijk een festival gratis voor het publiek maken. Is denk ik bijna ondoenlijk. Gegeven het feit dat je heel veel beveiliging, bewaking en dergelijke nodig hebt. Want risico's moeten dicht bij nul liggen. De bands en de DJ's die zijn duur en kostbaar.
1: Ja.
0: De vraag is of je dat als Wageningen moet willen. En of je dat ook in een binnenstad moet willen. En of je niet misschien wat zou moeten afschalen naar een kleiner, wat vriendelijker festival. En misschien ook een festival wat een wat breder publiek kan aanspreken. En dan is het toch een beetje uit de oude doos. Maar ik herinner me toch de tijd dat er een podium was met de oudere jazz. Die ons zondagprogramma altijd had met Vera Lynn-achtige muziek.
1: Willeke Alberti.
0: Kinderpodium. Een podium met wereldmuziek.
1: Ik vind er wel een behoorlijke variëteit in aanbiedingen zitten.
0: Oké, toch wel.
1: Ja, vind ik wel. Vind ik wel.
0: Ja, ik kon me er niet toe zetten om er naartoe te gaan.
1: Nee.
0: Dus dat. Ik heb het meegekregen van de vrienden van mijn dochter. Die dan altijd nasi komen eten bij ons in de tuin. Dat is ook leuk.
1: Een exemplarisch voorbeeld was ook het feit dat je 1,50 betaalt voor een beker. En daarvan kun je 90 cent terugkrijgen aan het eind van het festival. En ik lees dan om de 90 cent per beker terug te krijgen, ontvangen alle bezoekers een speciaal statiegeldbonnetje. Lever je 10 lege bekers in, dan krijg je 1 bonnetje met daarop een QR-code en een stappenplan. En dat stappenplan dat moet je gebruiken om je gegevens in te vullen op internet. En dan krijg je binnen 1 of 2 dagen 90 cent teruggestort. En dan zit ik dat te lezen en dan denk ik, krijg je nou ineens 90 cent voor die 10 bekers? Maar goed, dat is misschien een...
0: Maar dit is toch... Pardon, maar... Je kan toch ook gewoon dat teruggeven en dan 90 cent. En statiegeld is toch van, ik heb die beker, die wordt daarna weer herbruikt en die moet misschien gewassen worden. Nou goed, stop. Hier wordt winst opgemaakt, want dit ga je natuurlijk niet doen.
1: Ja, 60 cent gaat naar de organisatie.
0: Ja, maar je gaat ook niet met een QR-code nog eens een keer die beker geld terughalen.
1: Ja, dat is de moderne tijd, Simon.
0: Nee, maar dat doen ze niet. Dat is winst. Net als het hele statiegeldsysteem ook winst oplevert. 20% levert gewoon het niet in.
1: Nou ja.
0: Maar er was bij heel goed nieuws rondom het festival eigenlijk, Leo. Dat had jij uitgezocht. Want we hebben onvolprezen eigen 5 mei vlaggen. Die hebben we ook al een tijdje. En daar was echt groot nieuws over.
1: Ja, ik heb ze bekeken. Het wordt namelijk in het persbericht, dat ook door de stichting Wageningen 45 is verspreid en goed in de krant is terechtgekomen. Daar wordt verteld dat er een vlaggenlijn is geopend. Althans, zo las ik het. Ik moest denken aan een modelijn, hè? Een combinatie van vlaggen. Maar nee, het is een touw waar driehoekjes aan bevestigd zijn. De oude vlag van de oude bevrijdingsvlaggen, die zijn naar Ede gestuurd, naar atelier Revive.
0: Ja.
1: En in driehoekjes geknipt en die zijn aan een touw bevestigd. Dat is een vlaggenlijn ontstaat ervan. En dat is heel grappig, want als je de oude vlag kent, dan kun je bijvoorbeeld een driehoekje ontdekken waar Aar op staat. En dat is dan een overblijfsel van 80 jaar bevrijding. De laatste drie letters van jaar. En zo is dat een feestelijk gebeuren.
0: Ik zie een puzzelroute ook. Hè, dat je dus
1: er zit een puzzelroute in.
0: De vlag bij elkaar probeert te fotograferen. Ja,
1: en de feestelijkheid van de vlagjes die op zo'n manier ontstaan, die deed mij ernstig denken aan groep 6. Waarin jongelui driehoekjes knippen en daar een vlag van maken.
0: Ja.
1: Maar dan, hoe kom ik nou op dit spoor? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar ik heb dus met dat oog heb ik door Wageningen gelopen en ik heb eigenlijk geen vlaglijnen ontdekt. Maar het persbericht dat door Wageningen 45 is verspreid, wordt verteld dat Wageningen de bevrijding viert met circulaire vlaggenlijnen. Moet ik even uitleggen. De oude vlag is dus verknipt tot driehoekjes.
0: Ja.
1: Daarmee wordt de oude vlag hergebruikt en dat is circulair.
0: Maar is er dan een nieuwe vlag?
1: Ja, ik heb dus wel. Dat is eigenlijk wel grappig. Ik heb wel de nodige nieuwe vlaggen gezien. Eerlijk gezegd alleen nieuwe vlaggen. Bijvoorbeeld ook de vanen die in de Hoogstraat hangen. Met afbeeldingen van mensen die zich in de oorlog verdienstelijk hebben gemaakt voor hulp aan onderduikers en anderszins met verzet bezig geweest zijn. Dat zijn nieuwe vanen. Maar ze hebben dus ook deze vlaggenlijnen ontworpen. En in de inleiding van het bericht daarover meldt Wageningen 45... dat er overigens in samenwerking met de gemeente Wageningen een bijzondere stap is gezet richting een circulaire toekomst. Er wordt een bijzondere stap gezet in de richting van een circulaire toekomst. En dat is dus het creëren van deze touwtjes met driehoekjes eraan.
0: Dus die vlag die we eigenlijk... Want hebben we die vlag nou echt nodig in Wageningen om de 5 mei-viering luister bij te zetten? Want die moeten we apart kopen. Dus elk jaar een nieuwe vlag.
1: Ja, er staat dat die ter beschikking is gesteld aan ondernemers.
0: Ja, die hebben hem gratis gekregen, ja. Ja,
1: ja, weet je zeker?
0: Nou, dat weet ik niet zeker.
1: Want in ieder geval geloof ik niet dat die erg gewaardeerd is. Want ik heb hem in het straatbeeld ben ik hem nergens tegengekomen. Er wordt wel blij vermeld dat de materialen dus opnieuw gebruikt zijn. Zodat verspilling voorkomen wordt.
0: Ja.
1: En de levensduur van grondstoffen verlengt. Jawel, het staat er allemaal integraal, wordt het vermeld. De vlaggenlijnen zijn bovendien breder inzetbaar en kunnen ook bij andere evenementen gedurende het jaar gebruikt worden.
0: Dus we hebben gewoon, dat is eigenlijk de vlaggetjes die je bij een verjaardag door de kamer hangt.
1: Precies.
0: Dus er komen straks bij de verjaardag van de burgemeester in zijn kamer, worden leuke vlaggetjes opgehangen.
1: Als die jarig is.
0: Als die jarig is, ja, natuurlijk.
1: En dan wordt er aan toegevoegd, als we het niet begrijpen, zo dragen deze vlaggenlijnen structureel bij aan een duurzame en levendige binnenstad.
0: Structureel bij aan een levendige en duurzame binnenstad.
1: Ja.
0: Dat staat er, hè?
1: Ja. De driehoekjes zijn geknipt door de sociale werkplaats Atelier Revive, waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zijn dan vooral ook met circulaire producten bezig, zoals onze vlaggenlijn. Wethouder Maud Hulshoff wordt ook in het het vrolijke bericht opgevoerd. Zij vertelt dat dit project het hergebruik van bestaand materiaal combineert met sociale impact. Want het biedt werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden. En, ten overvloede zijn nogmaals vermeld, dit draagt bij aan een duurzame stad.
0: Had je een quote van Van Mout? Kun je daarin?
1: Het staat tussen aanhalingstekens.
0: Ja, en wat zei ze daar precies? Want het lijkt mij zo'n quote die ze nooit gezegd kan hebben. Gewoon haar stijl kennende.
1: Dat, eerlijk gezegd denk ik dat ook. Maar het is wel zo dat er uitvoerig wordt vermeld dat het een samenwerking is tussen de gemeente en Stichting 45.
0: Ja.
1: En dat, ja, ik heb het net geciteerd.
0: Okay.
1: De samenwerking met Wageningen 45 ontstreept de verbindende kracht van de vrijheidsboodschap, wordt er aan het eind van het bericht op de voorpagina van Stad Wageningen ook nog vermeld. Kun je afvragen waarom ik dit zo uitvoerig vertel?
0: Ja, ik vraag me af waarom je dit zo uitvoerig vertelt.
1: Ja, en dat is een goede vraag.
0: Ja, hè?
1: Ik ben hier namelijk... ik word hier ziedend van.
0: Ja.
1: En ik heb mij, ik heb daar een paar weken voor gehad om me af te vragen waarom dat dit nou zo erg is. Dit is erg omdat het onwaarachtig is. Als je het hebt over een wereld van fake news, als je het hebt over een wereld van inclusiviteit en je gaat het feit dat je een leuk idee had, wat achteraf waarschijnlijk mislukt is, een oude vlag verknippen tot driehoekjes, en je weet daar van te maken dat er een concrete stap richting een circulaire economie is gemaakt, dan ben je aan het liegen. Dan ben je flauwekul aan het ophangen. Dan ben je iets aan het vertellen wat niet waarachtig is. En ik vind het erg storend dat niet alleen Stichting 45, maar ook de gemeente Wageningen hier met grote open ogen aan meegaan. Van mensen, jullie zijn allemaal een beetje gek en wij bedoelen het goed. Zoiets. Het klopt niet. Het mag niet. En ik zou een oproep willen doen aan onze burgemeester om dit soort fake publiciteit uit de media te weren.
0: Ja.
1: En als daar medewerking is verleend door voorlichters van de gemeente Wageningen, dan moet daar een berispende opmerking over.
0: Dat soort teksten komen niet uit de mond van onze wethouder. En,
1: dat weten we niet.
0: Jawel, dat zal ze nooit zo zeggen. Het is duidelijk. Het is denk ik duidelijk.
1: Dankjewel.
0: En eigenlijk een aparte vlag maken is onzin geweest. We hebben gewoon om het te vieren onze eigen Nederlandse driekleur. Dat is waar dit feest over ging.
1: Ja.
0: De bevrijding van Nederland, die was toen. En veel meer hoeven we op dat moment niet nog daaraan toe te voegen.
1: Oftewel, als je werkelijk zo circulair bent, hang dan de vlag op. En ga niet extra vlaggen maken.
0: Precies.
1: Omdat je toch eigenlijk als gemeente Wageningen wil laten zien dat in Wageningen we alle 81 jaar bevrijd zijn.
0: Nou, zo hebben we toch nog even vijf teruggeblikt op 5 mei. En ik stel voor dat we dan nu even gaan luisteren naar Bobby Gentry, een vrouwelijke singer-songwriter uit de jaren 60. Die een van de eerste was die en haar eigen teksten schreef en die ook opnam. En ze heeft in dit licht iets op een nummer gemaakt op een van haar eerste albums. Waar ik erg blij mee ben dat mijn dochter die vraag niet heeft gesteld op 5 mei. Namelijk, papa, won't you let me go to town with you?

0: Nee, dat ging papa niet doen op 5 mei. Maar prachtig nummer, jaren 60, Bobby Gentry wel. Die typische sound van dat genre in de 60s. Met die heerlijke blazers. Drums nog niet op de voorgrond gemixt. Dus je hoort gewoon nog de harmonie, je hoort nog de melodieën. Ja. Heerlijk. We hebben wat meer Bobby Gentry later. Leo, ik heb een... jij wilde nog even de uitslag, verkiezingsuitslag bijhalen. Hoe was het ook alweer? Ja. Maar ik heb hier even een ander onderwerpje wat mij eigenlijk evenzeer stoorde. Niet het onderwerp aan zich, maar de reacties. Ahmed Esmail is de zoon van een ondernemer die in een van die glazen huisjes zit. Aan het begin van de Hoogstraat. Die pizza-achtige tent helemaal op de hoek.
1: Ja, Cleopatra.
0: Ja, en Ahmed heeft in Wageningen gestudeerd. Is daar een landschapsarchitect. Werkt nu voor de gemeente Amsterdam. Maar is gewoon nog betrokken bij Wageningen. En dus ook bij de Stadsgracht. Hij is heel blij dat zijn ouders daar, zeg maar, een verslonzende plek, zoals hij dat noemde, met een horecazaak een beetje heeft opgewaardeerd. Maar wat hij heel pijnlijk vindt, is dat er over de Stadsgracht wordt gesproken, over het weghalen van al die cubicles en gebouwen, zonder, zoals hij zelf zegt, dat er gesproken wordt met de ondernemers, zijn ouders, die daarin zitten.
1: Ja.
0: Die daar werken. Die worden gewoon niet genoemd, worden niet erbij. Maar wat hij zegt is veel inhoudelijker. Hij zegt, dit is helemaal geen historisch herstel. Dit is projectontwikkeling met een beetje een goed verhaal eromheen. En hij zegt, de ruimtelijke schaal... Want men wordt steeds gezegd, kijk eens naar de prachtige grachten in Zwolle. De Catharijnensingel in Utrecht, Den Bosch. Maar de ruimtelijke schaal in Wageningen sluit daar natuurlijk helemaal niet op aan. Wat wij samen ook wel met enige regelmaat hebben betoogd. Want, zegt hij, in die steden structureert de gracht de stad. En in Wageningen gaat het om een klein fragmentje ingeklemd tussen nieuwbouw en een toekomstig appartementencomplex. Dat is geen historisch herstel. Het plan ligt er al sinds 2008. Zo lang wist ik eigenlijk niet. Ik had 2013 in mijn hoofd, maar 2008. Er is nog geen vergunning over de exacte loop bestaat ook onduidelijkheid. De kosten zullen hoog zijn en het ruimtelijk effect beperkt. Hij zegt, beste gemeente Wageningen, ga nou eens kijken naar de plekken die zich al lenen voor een verdere versterking. Een samenhang van groen en cultuurhistorie noemt hij dat. Namelijk bij het plantsoen. En aan de andere kant waar je de gracht echt kan zien. Waar er ruimte is om de gracht te zien. En juist daar plant de gemeente een parkeergarage. Dus op de plek waar je eigenlijk landschapstechnisch of stedenbouwkundig technisch iets zou kunnen gaan doen. Verknal je de zaak om op een plek waar het eigenlijk helemaal niet past. Aan de slag te gaan. Het transformeert deze plekken. Dat zegt hij. En hij zegt van laten we daar nou eens goed over gaan nadenken. Dan krijg hij, en dat is waar ik dan van denk van, jongen, hij voert dus een aantal inhoudelijke argumenten aan. En dan zegt Platform Stadsgracht Wageningen als reactie. Het lijkt ons logisch dat de gemeente hierover contact opneemt. Wij zijn overigens ook buiten de planvorming gehouden. Dus helaas hebben wij geen verdere info. Dat is laf. Dat is laf als je als Platform Stadsgracht Wageningen vindt dat daar iets moet gebeuren. Iemand komt met inhoudelijke argumenten, inhoudelijke statement. Ongetwijfeld ook ingestoken vanuit het belang wat zijn ouders daar hebben. Maar nog steeds een inhoudelijke statement. En je zegt, ja maar dat lag bij de gemeente. Nee, dan hebben wij als Platform Stadsgracht, hebben wij daar, doen wij niks. En dan zegt het raadslid Tutku Yüksel.
1: Ja, bekende naam.
0: Bekende naam in Wageningen. Raadslid voor Pro Wageningen, Inclusie, Diversiteit en Gelijkwaardigheid, Asielopvang en Inburgering, Democratie en Actief Burgerschap. Dat staat daar dan onder. Het lijkt me fijn om van gedachten te wisselen. En misschien willen mijn collega's, Carlo Vromans en Karin de Ridder, mee. Reageer, geef een inhoudelijk argument. Je bent voor die stadsgracht of niet. En dan wordt het uit de publiciteit gehouden. Via een direct message komt er een uitnodiging straks voor Ahmed om te komen praten. Ik heb even geïnformeerd bij hem. Er is nog geen afspraak. Het ligt nu al 2,5 week. Er is nog geen afspraak. We blijven dit gewoon volgen. Dit gaan we niet achter de coulissen laten oplossen door raadslid Pro. En Platform Stadsgracht heeft zichzelf wat mij betreft definitief gedesavoueerd. Kom op, hè? Platform Stadsgracht. Er ligt daar een idee om inhoudelijk te gaan praten. Daar werd ik een beetje boos van vrij onlangs.
1: Opmerkelijk. Opmerkelijk.
0: Dat ik boos word of dat dit plan er zo gaat?
1: Nee, niet dat jij boos wordt. Het is bijna niet te geloven. Er zijn een heleboel... er is geen definitief plan. Daar heeft het platform gelijk in. Maar er zijn diverse varianten van gemaakt. En het platform presenteert zich als de partij die daar graag gestalte aan wil geven.
0: Ja.
1: Dus die kan zich niet verschuilen achter het feit dat de gemeente nog niet met een definitief plan is gekomen. Dat is, zij zijn bezig met te proberen de gemeente ervan overtuigen dat er een definitief plan moet komen. En daar zouden ze dus iets serieus over moeten zeggen. Zoals ze overigens ook nooit gereageerd hebben op onze herhaalde opmerkingen over dat het inderdaad het creëren van, wat dat houdt het plan meestal in, het creëren van een extra poeletje ter hoogte van Cleopatra.
0: Ja.
1: Want verder kunnen ze niet gaan, want ze weten dat het niet 1 miljoen, niet 2 miljoen, maar een paar miljoen extra gaat kosten als die bank daar verwijderd moet worden. Dat er geen enkel uitzicht is op iets wat fraai, mooi en stadsverfraaiend zou kunnen werken. Hebben het, de 80% versie van het coalitieakkoord is verschenen. Daar staat de stadsgracht natuurlijk weer trouw in. Alleen, grappig wel, vond ik, dat daar dan een paar opmerkingen staan als dat het onderzocht moet worden of iets in die geest.
0: Ja.
1: Voor 2030, hè, want dan houdt deze coalitie op te bestaan.
0: Gaan ze weer een nieuw onderzoek doen?
1: Hebben ze nog geen plan? Dat, soms voor sommige dingen, stadsuitbreiding en dergelijke, is het voornemen dat er in 2030 in ieder geval het plan moet liggen. Maar voor de stadsgracht geldt dat niet. Dat zijn van die kleine lettertjes tussendoor waar je iets aan kunt lezen.
0: Maar het nare hieraan is, en dat is in heel veel opzichten, het is een plek die misschien wel een soort revitalisering zou kunnen hebben.
1: Ja,
0: ik bedoel, absoluut. Maar de eigenaar van de voormalige SNS-bank, die gaat natuurlijk niks doen nu. Want die weet niet wat er gaat gebeuren. Dus daar zit onzekerheid. De uitbaters van de cubicles, die zitten ook in onzekerheid. Die zullen zich dus ook wel 10 keer bedenken voordat ze gaan investeren om bijvoorbeeld de zaak ook verder te upgraden of om er met een plan te komen.
1: Ja.
0: Dus A, de gemeente en de politici gaan gewoon met elkaar akkoord van, nou, we gaan er nog eens even 4 jaar over doen. In de tussentijd zitten de ondernemers die niet van plan zijn om daar te gaan investeren, om iets nieuws te gaan doen. Ook andere plannenmakers worden aan de kant geschoven, want we zijn aan het onderzoeken of er een stadsgracht gaat komen. En wij weten dat we zeker 2038 gaan halen voordat daar zekerheid komt. Want dat vind ik een mooi getal, omdat we dan 30 jaar bezig zijn. Oh, misschien 25 jaar, 2033.
1: Ik dacht dat ik een nieuwtje hoorde,
0: maar 2033, dan is het 25 jaar van het plan. Dat misschien, dat kunnen wij nog Ja, als we dan nog een uitzending hebben, dan kunnen we daar nog over reden twisten. Goed, genoeg stadsgrachten. We waren eigenlijk van plan om het er niet meer over te hebben, maar we worden toch soms gedwongen. En ik hou nu in de gaten of Ahmed inderdaad dat gesprek krijgt. En of het dan inderdaad een inhoudelijk gesprek wordt. Of dat men vanuit Pro gaat zeggen, ja, we hadden met de ondernemers wel moeten praten. Ja.
1: Nee, maar dat gaat ook gebeuren, want in de versie coalitieakkoord, zoals die op dit moment er ligt, staat dat er belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad dat ondernemers en betrokken bewoners voortijdig geïnformeerd worden en niet in onzekerheid worden gelaten.
0: Nou,
1: dit is een mooi voorbeeld dat wat je hier opgediept
0: hebt. Dat is wel een mooi voornemen. Eens even kijken. Even naar onze technisch. Hoe zitten we in de tijd?
2: 33 minuten onderweg.
0: Dan gaan we eerst nog, voordat we een plaatje gaan draaien, nog eventjes een onderwerp wat jij daar voor je hebt bespreken.
1: Ik heb ik dacht dat we over dat coalitieakkoord zouden gaan praten.
0: Ja, precies, dat gaan we
1: en
0: doen.
1: En toen dacht ik, ja, voordat we dat doen, moeten we het nog even de reminder hebben van dat we een politieke situatie hadden waarin GroenLinks PvdA twee zetels verloren heeft. De Stadspartij twee zetels gewonnen heeft. D66 twee zetels gewonnen heeft. En de Partij voor de Dieren drie zetels gewonnen heeft.
0: Yes.
1: In principe hadden D66 en GroenLinks PvdA door kunnen gaan met een meerderheid van 15 zetels van de 25. En maar niettemin is toch gekozen voor een nieuwe coalitie tussen GroenLinks PvdA en de Stadspartij. En die lijkt het toch wel te gaan halen. Een coalitie die overigens 16 zetels kan hebben. We hebben het erover gehad van, is dat nou, ja, het is in ieder geval sneu voor D66, want die hebben twee zetels gewonnen van hun coalitiegenoot, maar zijn wel aanzienlijk kleiner. En verloren, zei ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, en D66 gewonnen. We hebben het argument gehoord van, ja, Stadspartij heeft al twee keer net naast de boot is net naast de boot gevallen. Ja, we hadden in Wageningen toch iets wat we ervoeren als een redelijk linkse conctie. Dus dat daar een keer iets anders gekozen wordt, is misschien wel goed voor ons allemaal.
0: Ja, dat kun je misschien als kiezer vinden. Maar de vraag is, als jij samen in de coalitie zit en je behoudt de meerderheid met z'n drieën, dan heb je dus een beleid. Had je een beleid waar je tevreden over was misschien? Hè? Of wat zeg je als pro-Wageningen, progressief Wageningen? Nou, we waren met D66 over de afgelopen 4 jaar, of over de afgelopen 8 jaar misschien wel, niet zo tevreden over het volgende. Want dat willen we anders doen. En we zoeken dus een partij met wie we dat op een andere manier kunnen aanpakken.
1: Ja.
0: Dat heb ik in ieder geval nog niet gelezen of gehoord.
1: Dat hebben we niet gehoord. Dat hebben we ook niet tijdens de bestaan van die coalitie gehoord. We hebben wel naderhand geprutteld gehoord dat Maud Hulshoff, de wethouder van D66, niet altijd voorspelbaar was geweest. Dat is dan een soort kritiek achteraf.
0: Ja, niet zozeer Maud, maar de haar partijgenoten in de raad.
1: Oké.
0: Okay. Het ging om haar partijgenoten.
1: En dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Misschien heb ik wel eens gedacht van, vinden ze het toch een beetje bedreigend dat hun coalitiegenoot won terwijl ze zelf verloren, dat ze dan denken van, nou, moeten we misschien een andere partij, een andere coalitiegenoot hebben waar we ons beter tegen kunnen afzetten.
0: Ja.
1: Ik weet het niet. We weten niet waarom dat er een nieuwe coalitie gevormd wordt.
0: Nou, nee. En dan zou je kunnen zeggen van, goh, zou je dan in het coalitieakkoord een accent van GroenLinks kunnen vinden wat beter gelegd kan worden dan samen met D66.
1: Ja.
0: Dus ik heb eens gekeken met behulp van verschillende handige programma's die we tegenwoordig hebben. Van is dit coalitieakkoord, hè, zou dat er nou heel anders hebben uitgezien dan met D66? Dat is, kun je gewoon heel makkelijk verschillende...
1: Je kan het uitrekenen, hè?
0: Kun je verschillende stukken naast elkaar leggen en zeggen... Goh, als we dit nou uit het programma van D66 hiernaast leggen... wat zou er dan anders zijn? En dan zien we wel iets interessants. En dat mogen de kiezers van Progressief Wageningen zich wel aanrekenen. Die mogen zich wel achter de oren krabben. Want... En voor sommigen zal het misschien heel goed nieuws zijn, maar we krijgen dus een minder ideologisch klimaatbeleid dan D66 waarschijnlijk had gewild. Want als we naar de teksten kijken, dan komen er bijvoorbeeld de windmolens. Windmolen staat er dan, maar het is de windmolen, de Wageningse windmolen, de WW. Die komt er alleen bij een duidelijk positieve business case. De coalitie gaat niet afwijken van wettelijke normeringen. Er komen geen windmolens, zolang negatieve effecten niet met grote zekerheid genoeg kunnen worden beperkt. Nou, dat is eigenlijk einde windmolen.
1: Exit met windmolen.
0: Exit ja. Windmolen. Dat heeft Pro dan in ieder geval voor elkaar. Of de Stadspartij. Maar dit was toch een hoofdthema
1: ja.
0: van Pro. In de autobereikbaarheid en parkeren staat expliciet zorgen dat als we dat te hard doen, blijven de regiobezoekers weg. Er moet een parkeeroplossing komen voor auto en fiets. Een nadruk op de bereikbaarheid per auto. En de waarschuwing dat Wageningers anders elders gaan winkelen. Dat is ook niet helemaal des pro's, denk ik dan.
1: Hè? Ja, dat
0: is,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Het is interessant. Dan denk ik dat het stukje over de economische ontwikkeling... denk ik dat D66 dat hetzelfde vindt. Dus hè, daar zit D66 en daar zit Stadspartij nog wel op dezelfde manier in. Ik weet niet of dit helemaal des pro's is... Weet je, het is veel minder pro dan je eigenlijk met D66 voor elkaar had kunnen krijgen. Als ik dit zo naast elkaar leg. Maar goed,
1: ja, dat denk ik. Nou ja, veel minder pro. Misschien dat pro in zijn hart het met een aantal van die nuanceringen die jij ontdekt hebt... het in de hart wel eens is.
0: Maar dat misschien de vorige pro-gemeenteraadsfractie... te pro was voor pro.
1: Kun je iets minder pro doen?
0: Ja, ik kan er niks aan doen, maar ze zijn zo gaan heten. Ja. Dus ja.
1: Wat me in de tekst opgevallen is dat ik heel veel de oude zinnen tegenkwam... waar dan nog één zin aan toegevoegd wordt... Dus ik heb dit niet nagelezen, maar ik kan me voorstellen dat er nog steeds staat dat er gestreefd wordt naar windmolens. En dat die bedenking die jij net citeert, van dan moet het wel een heel duidelijk en overtuigend businessmodel zijn. Ja. Dat die er door Stadspartij is toegevoegd,
0: ja.
1: Waardoor er een aantal dingen inderdaad, en dat geldt ook voor dat bereikbaarheid, bereikbaar zijn per auto. Er staat wel degelijk in dat de auto ontmoedigd moet worden en dat soort opmerkingen. Maar dan staat er wel nog even een plek bij dat het wel de bereikbaarheid per auto wel gegarandeerd moet worden.
0: Ja.
1: Het is één zinnetje extra. Maar de inhoud is totaal veranderd.
0: Ja, die wordt daardoor totaal anders. Ja. Wat mij verder ook opviel. Maar misschien, dit waren de dingen die ik eruit had gehaald. Wat heb jij, een take-home message? Je hebt het maar heel kort kunnen zien.
1: Ja, je haalt er precies van die dingen uit waarvan ik zeg van... Hey, Want het, natuurlijk is ook dit coalitieakkoord weer een... Wat we bij de verkiezingsprogramma's ook al zeiden van... ja, eigenlijk staat alles erin. Hè?
0: Ja.
1: Het, je kunt er alle kanten mee op. En je ziet wel heel duidelijk een, dat de twee partijen... allebei bij de verschillende onderwerpen een paar zinnen leveren... die de discussie wel naar de raad halen, laten we dat zo zeggen.
0: Ja. Wat mij ook opvalt, eigenlijk, is... Nou, even in het algemeen. Kijk, het is opgebouwd met een probleemstelling. Doelen en resultaten.
2: Ik heb dit op het web gevonden.
0: Wow. Nu begint mijn laptop, beste luisteraars, begint mee te praten. Dus ik moet dit...
1: Die heeft iets op het web gevonden.
0: die vraagt, formuleer een goede probleemstelling. Nou, ik gooi hem even dicht, want anders blijft ze praten. Kijk, wat is nou het... Als je een doel hebt, dan moet jouw resultaat... Is toch eigenlijk dat doel? Of moet een tussenstap zijn naar dat doel?
1: Ja, veel dingen zijn wel een tussenstap.
0: Ja,

0: We zitten hier op een prachtige nieuwe plek bij de Unishof, maar af en toe hebben we wat geluid, luisteraars. Bijvoorbeeld, resultaat over 4 jaar. Er zijn openbare toiletten.
1: Ja.
0: Dat is en een hele interessante. Daar zul jij, ja, jij hebt ook geen kleinkinderen, ik ook niet. De binnenstad wordt meer bezocht door studenten, ouderen en families, inclusief kinderen. En als gemeente zorgen we voor de juiste voorzieningen. En daar komt-ie. Zoals een waterspeelplaats voor kinderen. Dat, daar gaan we dus straks in de raad over praten. Hè? Over, ja. Over een waterspeelplaats.
1: Hebben ze hier iets als doel gesteld wat al lekker bereikt is?
0: Ja, je bedoelt die fontein?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Die functioneert als waterspeelplaats.
0: Ja, dat lijkt mij dan ook. Kijk, maar dat is ook wel leuk. We houden bij overlast, hè, we houden aandacht voor overlast van omwonenden. Dus omwonenden van de markt die van de horeca overlast ondervinden. Maar, eerlijk is eerlijk, andersom spreken bewoners ook aan wanneer zij overlast bezorgen.
1: Ja.
0: Ik, beste luisteraars, ik frons. Ik bedoel, waarom staat die laatste zin daarin?
1: Waarom staat de eerste zin erin? Ze zijn zo voor de hand liggend dat dat geen...
0: Ja.
1: Het zou ook een voorbeeld kunnen zijn van de ene partij heeft dit. En de andere partij zegt, ja, maar dan de andere kant ook.
0: Ja, precies. Ja,
1: leuk.
0: Goed. We gaan even. Er zitten allemaal. We hebben het in het verleden wel gehad over narratives en verhalen die gemaakt worden. Dan heb ik van Bobby Gentry nog een nummer. Met een prachtig, larmoyant verhaal. Ode to Billy Joel. Hoop ik dat ik het goed zeg.

0: Ja, daar zijn we weer. Een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Je geliefde die van de brug springt. Hè? En papa en mama wisten niet dat dat de geliefde was. En iedereen gaat door met leven behalve onze hoofdrolspeelster. Die denkt er toch elk jaar weer aan. Nou, zo gaat het soms, hè. Zo gaat dat. We hadden het over de 80% versie van het coalitieakkoord. Daar gaan we denk ik de komende periode nog wel vaker over spreken. Ik kijk toch even weer naar jou, Leo. Ik heb ook wel weer wat, hoor.
1: Ja, je was een beetje bang dat het pro-idee wat slijtage zou ondervinden.
0: Ja, wat ondergesneeuwd is.
1: Niets is minder waar. Ik heb de inleiding nog eventjes gescand op de vetgedrukte woorden.
0: Ja.
1: En hoe gaat het nou met Wageningen? Wat zijn de centrale thema's? Verbinding, openheid, transparantie, vertrouwbaarheid, vertrouwen, inclusiviteit, gelijke kansen, zorg voor elkaar, duurzaamheid, een leefbare stad, toekomstgerichtheid en samenwerken.
0: Het zijn mooie termen.
1: Dus het blijft wel op niveau.
0: Het is wel redelijk pro. Pro-pro.
1: Ja. Als ik daar een kritisch puntje aan mag verbinden, is dat er een hele paragraaf besteed wordt aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ja. En dat wordt al in de derde alinea samengevat tot dig.
0: Ja.
1: Ik zou een oproep willen doen om de term dig te vermijden. Het is een containerbegrip waar je een heerlijk gevoel bij kunt hebben, maar waar je geen invulling aan kunt geven. Ik vind de woorden diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid vind ik filosofisch al zwaar genoeg om het daarmee te doen. En ga dat niet samenvatten tot zich.
0: Nee, dat is dat verschrikkelijke afkortingsgebeuren wat bij politici vaak speelt.
1: Ja, en daarbij een woord dat je kunt gebruiken zonder verder iets nog te hoeven zeggen. Nee.
0: Wat ik daar wel zorgelijk vind. Kijk, een van de resultaten. Wageningse scholen hebben concrete stappen gezet op dig.
1: Ja.
0: En het tegengaan van discriminatie. We stimuleren dat dit opgenomen wordt in het curriculum.
1: Ja, het is buitengemeen grappig dat ik dezelfde zin van uitroeptekens heb voorzien.
0: Het is, kijk, discrimineren mag niet. En scholen moeten in hun beleid hebben dat er op de scholen niet gediscrimineerd wordt. Dat moet niet in het curriculum. Dat moet gewoon in de handelingen op die scholen, op de scholen, de voorbeeldfuncties die docenten hebben, het aanspreken van leerlingen die wel discrimineren, het ingrijpen als dat gebeurt, dat moet er de voorbeeldfunctie zijn. En niet in het curriculum dig en antidiscriminatie leren. Dat is niet in het curriculum. Dit is algemeen maatschappelijk fatsoen. Dit zijn je maatschappelijke normen.
1: Ja.
0: En die moeten gewoon duidelijk handhaafbaar en gehandhaafd worden op de scholen.
1: Dan denk ik van, alsjeblieft, hou je voetjes op de grond als je het over zoiets als dig hebt. Er moet op allerlei vlakken in Wageningen gewerkt worden aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Het is een van de belangrijkste onderwerpen voor de komende 4 jaar. Er moet binnen de gemeentelijke organisatie een versterking plaatsvinden van de aandacht voor in werkgeversrol inclusieve werkomgeving en toegankelijke digitale digitale dienstverlening. Er wordt uitwerking en uitvoering van integraal dichtbeleid voor de stad bepleit. Dit omvat met een lokale inclusieagenda voor het VN-verdrag, regenboogbeleid, antiracisme en discriminatiebeleid. Zie je het aantal ambtenaren groeien dat het DIG-beleid invulling gaat geven, terwijl jij terecht opmerkt ten aanleiding van die scholen van laat dingen voor zichzelf spreken en desnoods zeg je ik bewaak het dat het dat er rekening gehouden wordt met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.
2: Conform het VN.
1: Ga daar niet allerlei theorieën over ophangen die moeten stroken met algemene, vage en in ieder geval de burger niet aansprekende aspecten als het VN-bedrag, verdrag, het regenboogbeleid en wat iets meer zijn.
2: Ja, en dan heb ik nog twee zinnen, want we zitten weer aan het einde van de uitzending. Een economieparagraaf. Ik zou me daar gezien wat nevenfuncties een beetje ver van houden, maar één zin wil ik er wel uithalen. We zorgen voor duidelijkheid en ruimte voor lokale ondernemers en kennisintensieve bedrijven. Nou, dat is mooi, hè?
1: Ja.
2: Ze zorgen voor duidelijkheid. En dan staat er het woordje, mits ze bijdragen aan de brede welvaart. Dus bedrijven die, even los van wat brede welvaart dan precies is, hè, en of je dat kan operationaliseren. Maar stel dat we dat kunnen. Als bedrijven daar niet aan bijdragen, dan krijgen ze geen duidelijkheid en geen ruimte. Dat is wat er staat.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Ja. Nee, dan zijn
1: en dat gaat dan gemeenteraadsdiscussies opleveren over de vraag of dit de brede maatschappelijke welvaart bevordert. Of misschien...
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
4: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
3: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
5: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
3: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Schaarsestreek FM.
1: Come on. Come on.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht en daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
0: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
2: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
0: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
1: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
0: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 20 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
1: Rijnstreek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.